dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privépark. En vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
4: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
5: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
4: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel.
3: Op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Volgende week opent het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver, eigendom van de familie van Fernand Huts, zijn grootste installatie ooit en dat in Essex in Engeland. Dat project vergde een investering van 600 miljoen euro en zal jaarlijks bijna 600.000 ton niet recycleerbaar afval verwerken. De installatie zet afval om in energie voor gezinnen, bedrijven en serres. Vooral voor de Britse tomatenteelt zal de installatie van Indaver zijn nut bewijzen. Er kunnen jaarlijks zo'n 30.000 ton vruchten mee worden geteeld. Het openluchtzwemmen in het Bonaparte-dok aan het Maas is rustig van start gegaan. Amper 63 zwemmers kwamen opdagen, al waren er wel 140 mensen ingeschreven. De strakke wind en frisse temperaturen hielden veel zwemmers thuis. De stad verwacht volgende week meer bezoekers als het weer zal verbeteren. Tot eind augustus kan je elk weekend gratis zwemmen aan het Maas, maar je moet dus wel vooraf reserveren.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
9: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
10: Ah, barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
11: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
12: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
13: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondent Grete Keizer.
14: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
13: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner.
12: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse politie houdt tijdens het WK voetbal extra toezicht bij wedstrijden van Marokko. Volgens burgemeester Van Doesburg gelden die duels als de grootste risicomatchen. Bij eerdere wedstrijden van Marokko waren er in Antwerpen vaak rellen, ongeacht of ze die match nu gewonnen of verloren hadden. De politie zet extra in op preventie en bracht onder meer huisbezoeken aan Marokkaanse jongeren die eerder bij ordeverstoring betrokken waren. Op die manier hoopt de stad rellen en vandalisme te kunnen voorkomen. Het lokaal bestuur van Puttekapellen heeft camera's geplaatst aan de parking van de kerk, aan sporthal Het Kooike en Het Kerkske. De maatregel moet overlast, vandalisme, sluikstort en andere vormen van ongewenst gedrag helpen voorkomen. Ook tijdens de zomer hangen op verschillende locaties vaste camera's die door de politie worden opgevolgd. Wie voor overlast zorgt, riskeert een plaatsverbod van minstens 1 maand. De organisatie van Werelddansfestival Hello Schoten zoekt nog gastgezinnen voor de 66e editie van dat evenement dit jaar van 10 tot en met 17 juli. Gastgezinnen ontvangen 2 dansers of muzikanten uit het buitenland en zorgen voor een slaapplaats, eten en drinken. In ruil maken ze van dichtbij kennis met andere culturen en tradities. Hello Schoten verwelkomt dit jaar 6 internationale dans- en muziekgroepen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de organisatie.
2: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: En onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza, Slijkweg 5 in Ekeren, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
6: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
5: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
5: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5%tal al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Aviapartner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
8: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
5: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maximaal tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm.
4: Op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse politie houdt tijdens het WK voetbal extra toezicht bij wedstrijden van Marokko. Volgens burgemeester Van Doesburg gelden die duels als de grootste risicomatchen. Bij eerdere wedstrijden van Marokko waren er in Antwerpen vaak rellen, ongeacht of ze die match nu gewonnen of verloren hadden. De politie zet extra in op preventie en bracht onder meer huisbezoeken aan Marokkaanse jongeren die eerder bij ordeverstoring betrokken waren. Op die manier hoopt de stad rellen en vandalisme te kunnen voorkomen. Een jaar na de start van het project Aandachtswijk in Antwerpen-Noord blikt burgemeester Van Doesburg vrij tevreden terug op de resultaten. De voorbije 12 maanden zijn meer dan 4500 personen gecontroleerd en 380 arrestaties verricht. Volgens de burgemeester wordt naast repressie ook sterk ingezet op preventie, onder meer via huisbezoeken en begeleiding van zogeheten risicojongeren. Toch noemt ze de strijd tegen criminaliteit en overlast in de wijk een werk van lange adem. In Schoten mag je op 12 juli voor het eerst officieel in het kanaal Dessel-Schoten springen tijdens de Big Jump. Na jaren aandringen door onder meer Schoten Zwemt en de Partij Groen verleenden de gemeente en de Vlaamse Waterweg toestemming voor de actie. De gezamenlijke sprong vindt die zondag plaats om 3:00 in de namiddag aan de zwaaikom bij brug 12. De organisatie Schoten Zwemt wil zo aandacht vragen voor proper en toegankelijk open zwemwater.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Goedemorgen. In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses, Marius Borg Høiby, 4 jaar cel. Voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. En hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høiby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
5: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
4: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal. Waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant. Maar ook nog heel veel vraagstukken.
4: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS. En dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
7: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
4: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
8: De radio.
9: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Het nieuws van bij ons.
1: Twee mannen uit Genk in Limburg zijn in Antwerpen zondagmorgen vroeg slachtoffer geworden van zware verkeersagressie. Dat gebeurde rond 5:30 in de ochtend op de Groenendaallaan. Volgens de slachtoffers werden ze klemgereden, uit hun wagen gesleurd en mishandeld. Een van hen belandde op de grond, waarna een andere bestuurder nog eens over zijn arm heen reed. Beide mannen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Zaterdagnacht heeft de Antwerpse politie 5 krakers uit een leegstaand pand in de Carnotstraat gehaald. Een van hen vluchtte naar het dak en moest met hulp van de brandweer worden geëvacueerd. Tijdens de interventie werd de stroom van de nabijgelegen tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. Een verdachte die bewoners met een mes zou hebben bedreigd, is geïdentificeerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 23-jarige Fransman die donderdag was aangereden door een politievoertuig op de Scheldekaaien in Antwerpen, zegt dat hij beseft heel veel geluk te hebben gehad. De jongeman liep hoofdwonden en verwondingen aan zijn arm op, maar hield geen breuken over aan de aanrijding. De politiewagen was onderweg naar een interventie en reed op dat moment zonder sirene. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van dat ongeval loopt nog. Het incident deed wel al vragen rijzen over de opleiding prioritair rijden bij de politie. In Ekeren organiseert het district deze zomer opnieuw gratis sportlessen in openlucht. In juli en augustus kunnen inwoners deelnemen aan onder meer zumba, yoga, bootcamp, pilates, total body workout en initiatie zelfverdediging. De lessen vinden telkens plaats in het Hagelkruispark, het Veldwijkpark en Parkhoofd Bist. Bij regenweer gaan de activiteiten niet door. Vooraf inschrijven voor de sportlessen is trouwens niet nodig.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielse en Zonen met gemak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
0: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11. Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Schoten geniet, vier 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag De Grunblijvers, de braderij van Schoten, van 19 tot 21 juni. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg Høiby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
7: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
9: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boardingoperaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
7: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Zaterdagnacht heeft de Antwerpse politie 5 krakers uit een leegstaand pand in de Carnotstraat gehaald. Een van hen vluchtte naar het dak en moest met hulp van de brandweer worden geëvacueerd. Tijdens de interventie werd de stroom van de nabijgelegen tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. Een verdachte die bewoners met een mes zou hebben bedreigd, is geïdentificeerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 2 mannen uit Genk in Limburg zijn in Antwerpen zondagmorgen vroeg slachtoffer geworden van zware verkeersagressie. Dat gebeurde rond 6:30 in de ochtend op de Groenendaallaan. Volgens de slachtoffers werden ze klemgereden, uit hun wagen gesleurd en mishandeld. Een van hen belandde op de grond, waarna een andere bestuurder nog eens over zijn arm heen reed. Beide mannen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de verdachte. De 23-jarige Fransman die donderdag was aangereden door een politievoertuig op de Scheldekaaien in Antwerpen, zegt dat hij beseft heel veel geluk te hebben gehad. De jongeman liep hoofdwonden en verwondingen aan zijn arm op, maar hield geen breuken over aan de aanrijding. De politiewagen was onderweg naar een interventie en reed op dat moment zonder sirene. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van dat ongeval loopt nog. Het incident deed wel al vragen rijzen over de opleiding prioritair rijden bij de politie. Vanaf 1 juli voert stad Antwerpen een variabel parkeerregime in rond de AFAS-dom, het vroegere sportpaleis. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan enkel nog tijdens evenementen in de dom of bij buurman Lotto Arena. Op andere tijdstippen kunnen bezoekers zonder tijdsbeperking parkeren. De maatregel moet de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, zonder bezoekers van bewoners of handelszaken onnodig te hinderen.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Men heeft die allemaal in één weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn, hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
4: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Twee veiligheidsmedewerkers van Securrail zijn gistermiddag aangevallen in station Antwerpen Centraal. Een man gaf hen meerdere vuistslagen in het gezicht en sloeg daarna op de vlucht. In eerste instantie kon hij ontkomen, maar de politie kon de verdachte later oppakken. Daarbij raakte evenwel ook nog een inspecteur gewond. De agressieveling is meegenomen voor verhoor. Over zijn identiteit is niets vrijgegeven. Het onderzoek naar het motief van zijn aanval loopt ook nog. De Antwerpse politie heeft een prijs gewonnen voor een opleidingsvideo over haatmisdrijven. Die moet agenten helpen om de impact van zulke feiten op slachtoffers en gemeenschappen beter te begrijpen. In plaats van een klassieke instructievideo koos de politie voor een emotionele aanpak met beeld en geluid. Het project wekt intussen ook belangstelling bij andere politiezones en zelfs bij buitenlandse korpsen. Langs de Oosterweelwerven in Antwerpen is een nieuwe fietsroute van 15 kilometer geopend. De tocht leidt fietsers langs 7 uitkijkpunten met zicht op onder meer het toekomstige Oosterweelknooppunt en de kanaaltunnels. Via QR-codes en luisterverhalen krijgen bezoekers informatie over de werken en een blik op de toekomstige situatie. De route start aan het Steen en is gratis te volgen met een fietskaart of een online gids.
2: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
3: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
2: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
3: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
1: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 12 uur.
8: Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
9: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven.
8: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
10: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
8: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat geld moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Chris Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse politie heeft zaterdagavond een grootscheepse controleactie gehouden op het Zuid, in de omgeving van de Leopold de Waalstraat en de Volkstraat. Diverse handelszaken zijn gecontroleerd, waaronder het Zuidcafé. De actie was deel van een reguliere controle op mogelijke overlast en inbreuken. Er zijn nog wel geen resultaten vrijgegeven van de controles. Vanaf 1 juli voert stad Antwerpen een variabel parkeerregime in rond de AFAS-dome, het vroegere sportpaleis. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan enkel nog tijdens evenementen in de dome of bij buurman Lotto Arena. Op andere tijdstippen kunnen bezoekers zonder tijdsbeperking parkeren. De maatregel moet de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, zonder bezoekers van bewoners of handelszaken onnodig te hinderen. In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni is er verkeershinder op de Schijnpoortweg en de afrit Deurne door voorbereidende werken voor de bypass langs de Antwerpse ring. Tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends gelden verschillende afsluitingen en omleidingen voor verkeer vanuit de stad. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren. De tijdelijke snelweg moet het verkeer vlot houden tijdens de toekomstige afbraak van het viaduct van Merksem.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
3: blijft het water in de grond.
2: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
4: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
5: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
6: Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
7: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
8: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleair deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëli's premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
10: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
9: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
11: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
9: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kees Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een medische interventie in een appartementsgebouw aan de Canadalaan op de Antwerpse luchtbal. Een vrouw op de tweede verdieping van het gebouw deed de deur niet open en de hulpdiensten moesten ramen inslaan om haar te bereiken. De interventie trok heel wat aandacht van buurtbewoners. Over de toestand van de vrouw in kwestie of de aanleiding van de oproep geven de hulpdiensten geen verdere informatie. Een bestuurder van een pick-up is zondagochtend gevlucht voor een politiecontrole in de regio Wommelgem-Weinegem. De politie zette meteen de achtervolging in, maar die strekte zich uit over bijna 100 kilometer tot in Maasmechelen, diep in Limburg. Daar kwam de wagen tegen een boom terecht nadat de brandstof op was geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd, hij is intussen verhoord. Het is onduidelijk of er een gerechtelijk vervolgstuk komt. Twee veiligheidsmedewerkers van Securrail zijn gistermiddag aangevallen in station Antwerpen Centraal. Een man gaf hen meerdere vuistslagen in het gezicht en sloeg daarna op de vlucht. In eerste instantie kon hij ontkomen, maar de politie kon de verdachte later oppakken. Daarbij raakte evenwel ook nog een inspecteur gewond. De agressieveling is meegenomen voor verhoor. Over zijn identiteit is niets vrijgegeven. Het onderzoek naar het motief van zijn aanval loopt ook nog. Vandalen hebben afgelopen nacht honderden pro-Palestina-stickers aangebracht op het Antwerpse stadhuis, de Brabofontein en op straatmeubilair op de Grote Markt. De stadsreiniging heeft de stickers meteen alweer verwijderd vanmorgen. Twee verdachten zijn intussen geïdentificeerd. Zij riskeren in theorie een gasboete en een factuur voor de opruimkosten. De actie is ongetwijfeld gelinkt aan de aanslepende discussie over de Israëlische vlag aan het stadhuis in Antwerpen.
2: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal 25

0: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03-541-44-88. De Clou. Met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
3: Goedemiddag. Marius Borg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
4: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
3: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO Werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïense president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandsminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Met nu het nieuws van bij ons.
1: De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een medische interventie in een appartementsgebouw aan de Canadalaan op de Antwerpse luchtbal. Een vrouw op de tweede verdieping van het gebouw deed de deur niet open en de hulpdiensten moesten ramen inslaan om haar te bereiken. De interventie trok heel wat aandacht van buurtbewoners. Over de toestand van de vrouw in kwestie of de aanleiding van de oproep geven de hulpdiensten geen verdere informatie. Zaterdagnacht heeft de Antwerpse politie 5 krakers uit een leegstaand pand in de Carnotstraat gehaald. Een van hen vluchtte naar het dak en moest met hulp van de brandweer worden geëvacueerd. Tijdens de interventie werd de stroom van de nabijgelegen tramlijn tijdelijk uitgeschakeld. Een verdachte die bewoners met een mes zou hebben bedreigd, is geïdentificeerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een bestuurder van een pick-up is zondagochtend gevlucht voor een politiecontrole in de regio Wommelgem-Wijnegem. De politie zette meteen de achtervolging in, maar die strekte zich uit over bijna 100 kilometer tot in Maasmechelen, diep in Limburg. Daar kwam de wagen tegen een boom terecht nadat de brandstof op was geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd, hij is intussen verhoord. Het is onduidelijk of er een gerechtelijk vervolgstuk komt.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
2: Hypothetisch?
1: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
2: Dan wil je iets unieks.
1: Mm-hmm.
2: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
1: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
6: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven. Zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
5: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
7: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
5: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen heeft oncoloog Didier Verhoeven van AZ Clina Brasschaat de tweede editie voorgesteld van zijn internationale boek over borstkankerzorg. Onze reporter sprak met hem.
3: Dokter, wat staat er hier vandaag te gebeuren?
4: Vandaag is de launch event van ons tweede open access boek Breast Cancer Global Quality Care, dat uitgegeven is door het iconische Oxford University Press. Een vijftal jaar geleden zijn we begonnen met ons eerste boek. Het bracht heel wat experten over heel de wereld bijeen, meer dan 100, om op een integrale, holistische manier te kijken hoe we borstkanker beter kunnen behandelen wereldwijd. Dus niet alleen in België, maar in alle landen van de wereld, ook in Nigeria, ook in Maleisië, ook in Bolivia, overal. En daarvoor hebben we heel wat mensen samengebracht om er verder over na te denken. En het boek is zo geconstrueerd dat die verschillende aspecten aan bod komen. Het is niet alleen hoe vaak komt het voor, het is ook de economische aspecten, de patient, de media aspecten, de role of governments, wat de regeringen kunnen doen. Dus alle aspecten spelen een rol. En ook het kwaliteitsmanagement, hoe moeten we zorgen voor de beste kwaliteit. Nu presenteren we ons open access boek. Dus het is ook een boek, maar het is een open access gebeuren. In feite, iedereen wereldwijd kan er vrij in. Je kan er helemaal mee spelen. Je kan alle links openen. Er zijn ook heel wat webinars ingebouwd, zodat je ons live aan het werk kunnen zijn. En zodat er mogelijkheid is voor interactie, zelfs een link waar dat je ideeën en commentaren op kwijt kunnen. Dus het is een heel groot en interactief gebeuren. Het past ook bij de twee grote wereldwijde projecten waarin ik mocht participeren. Dat is de Lancet Breast Cancer Commission. Een Lancet Commission over nadenken hoe dat we behandelen borstkanker wereldwijd, en de Global Breast Cancer Initiative van de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: Ja, dus een heel interessante dag. Nu, de vroegtijdige opsporing. Is dat een van de belangrijkste zaken voor u als oncoloog?
4: De vroegtijdige opsporing is zeer belangrijk. Ik ben daarvoor ook vice chair van de European Commission Initiative on Breast Cancer, en die tracht te motiveren en richtlijnen te maken en kwaliteitsindicatoren te maken van hoe kunnen we best die kwaliteit garanderen dat zoveel mogelijk patiënten een vroegtijdige opsporing krijgen. Het is zo dat als we borstkanker in een vroeg stadium vinden, de overleving zeer goed is. Als we dat in de gevorderde stadium is dat veel minder. Dus het is heel belangrijk door screening, maar ook door awareness, door bewustzijn dat je met een knobbeltje niet naar de gebedsgeneesheer moet gaan, maar de dokter, dat je dat moet laten nakijken. Want als we er vroeg bij zijn, en dat kunnen we doen door in feite bewust te zijn dat je, als je aan je borst iets voelt, dat je dan de dokter, maar ook door het georganiseerde screening. Dat zijn twee grote pijlers voor vroegtijdige borstdiagnostiek. En wereldwijd is er natuurlijk ook educatie.
3: Hebt u cijfers bijvoorbeeld over het aantal borstkankers die bij ons voorvallen?
4: Globaal hebben we 2,3 miljoen nieuwe borstkankers wereldwijd, met 670.000 doden. En bij ons zal ongeveer 10.000 nieuwe gevallen van borstkanker zijn. En de overleving van borstkanker bij ons is toch ongeveer 90%. Dus normaal, van borstkanker moet je genezen. Maar ik zeg natuurlijk niet, er is nog 10% die het niet haalt. Hè. Dat wil zeggen, we kunnen er veel aan doen.
3: Dat is zeer goed nieuws. Ik ben eigenlijk heel fier dat u als dokter van Brasschaat zoiets groots opzet. Dus dank je wel voor dit gesprek.
4: Dank je wel.
5: Lekkende daken, die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Radio Park hoor je via DAB+, via de app, je smart speaker, online en op

0: schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: En onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
4: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bradschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
7: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
8: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
7: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.

0: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse coalitie voor Palestina wijkt vanavond met haar protestactie uit naar de Groenplaats. Oorspronkelijk zou de actie plaatsvinden op de Grote Markt, maar door de viering van de landstitel van Antwerp Giants is een andere locatie gekozen. De actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Ze willen dat het stadsbestuur die weghaalt en elke band met Israël verbreekt. In de Antwerpse Sint-Anna-tunnel, beter bekend als de voetgangerstunnel, is prikkeldraad geplaatst boven de hekken aan de roltrappen. Die maatregel moet voorkomen dat mensen over de afscheiding klimmen en daarbij de veiligheidsmechanismen van de roltrappen beschadigen. Volgens het agentschap Wegen en Verkeer raakten de installaties de voorbije maand op die manier al 2 keer beschadigd. Over een maand wordt geëvalueerd of de extra beveiliging effect heeft gehad. De Sint-Anna-veerdienst in Antwerpen vaart tijdelijk op halve kracht door een technisch defect aan een van de 2 veerboten. Het schip De Schelde is uit dienst genomen voor herstellingen. De verbinding tussen het stadscentrum en Linkeroever blijft wel verzekerd met de 2e veerboot. Volgens het agentschap Maritieme Dienst Verlening en Kust zou de herstelling niet lang mogen duren. Op het Dorpsplein in Kapellen opent vanavond een WK-dorp voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het toernooi tegen Egypte. Supporters kunnen de match volgen op een groot scherm van 30 vierkante meter. Vanaf 6:30 straks zijn er ook eet- en drankstanden en als opwarmer is er een verrassingsoptreden. De organisatoren hopen dat de nationale 11 ver geraken in het toernooi, zodat nog meer wedstrijden vertoond kunnen worden, ook na de eerste ronde.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
5: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 5 uur.
6: Goedemiddag. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
7: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
8: Ik woon hier ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
6: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
9: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
6: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
10: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief of de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
6: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
11: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
6: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een bestuurder van een pick-up is zondagochtend gevlucht voor een politiecontrole in de regio Wommelgem-Weinegem. De politie zette meteen de achtervolging in, maar die strekte zich uit over bijna 100 kilometer tot in Maasmechelen, diep in Limburg. Daar kwam de wagen tegen een boom terecht nadat de brandstof op was geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd, hij is intussen verhoord. Het is onduidelijk of er een gerechtelijk vervolgstuk komt. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een medische interventie in een appartementsgebouw aan de Canadalaan op de Antwerpse luchtbal. Een vrouw op de tweede verdieping van het gebouw deed de deur niet open en de hulpdiensten moesten ramen inslaan om haar te bereiken. De interventie trok heel wat aandacht van buurtbewoners. Over de toestand van de vrouw in kwestie of de aanleiding van de oproep geven de hulpdiensten geen verdere informatie. Tijdens de benefietavond Geef om Antwerps Talent is de 14-jarige kickbokster Ambar Tesoudali uit Borgerhout in de bloemen gezet. Ze behoort tot de 6 Antwerpse sporttalenten die extra financiële steun krijgen om de sportieve droom waar te maken. Die avond zijn ook haar jonge bokshandschoenen en kampioensgordel geveild en dat heeft €3.000 opgebracht. De jonge kickbokster won al verschillende internationale jeugdtitels. Naar eigen zeggen motiveert de erkenning Tesoudali om nog harder te werken. De gemeente Schoten laat deze week een drone vliegen boven de begraafplaats om opmetingen uit te voeren. Dat gebeurt in het kader van de geplande herinrichting van het kerkhof. De vluchten vinden plaats in de late namiddag, zodat uitvaarten zeker niet worden verstoord. De gemeente benadrukt ook dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken, want het gaat dus om een officiële opdracht. District Antwerpen brengt deze zomer opnieuw gratis openluchttheater naar verschillende pleinen in de stad. Van 21 juni tot en met 9 juli trekt figurentheater Froe Froe langs 5 locaties met de familievoorstelling Zeebonk. De show is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en combineert live muziek, avontuur en interactie. Vooraf inschrijven is niet nodig en als je meer wil weten vind je alles over de voorstelling op de site districtantwerpen.be.
2: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager de Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager de Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
4: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Zeg ChatGPT.
6: Ja?
5: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
6: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
5: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
6: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
5: Ja, ja, dat is goed.
6: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedenavond. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
9: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
10: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
8: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
11: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
8: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
12: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
8: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
13: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
8: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan. Want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse coalitie voor Palestina wijkt vanavond met haar protestactie uit naar de Groenplaats. Oorspronkelijk zou de actie plaatsvinden op de Grote Markt, maar door de viering van de landstitel van Antwerp Giants is een andere locatie gekozen. De actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Ze willen dat het stadsbestuur die weghaalt en elke band met Israël verbreekt. Stad Antwerpen wil het energieverbruik in grote appartementsgebouwen verlagen door stookinstallaties beter af te stellen. Met een lage temperatuurcheck kan het verbruik tot 25% dalen. Voor appartementsgebouwen met minstens 20 wooneenheden is er financiële steun via het Klimaatfonds. Projecten kunnen nog ingediend worden tot en met 30 september. De Sint-Anna-veerdienst in Antwerpen vaart tijdelijk op halve kracht door een technisch defect aan een van de twee veerboten. Het schip De Schelde is uit dienst genomen voor herstellingen. De verbinding tussen het stadcentrum en Linkeroever blijft wel verzekerd met de tweede veerboot. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zou de herstelling niet lang mogen duren. Op het Dorpsplein in Kapellen opent vanavond een WK-dorp voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het toernooi tegen Egypte. Supporters kunnen de match volgen op een groot scherm van 30 vierkante meter. Vanaf 6:30 straks zijn er ook eet- en drankstanden en als opwarmer is er een verrassingsoptreden. De organisatoren hopen dat de nationale elf ver geraken in het toernooi, zodat nog meer wedstrijden vertoond kunnen worden, ook na de eerste ronde. Sportoase Elshout in Brasschaat doet mee aan een WK-challenge en roept bezoekers op om samen 6000 kilometer te zwemmen. Bedoeling is om tegen de finale van het WK op 19 juli virtueel New York te bereiken. Over alle 20 Sportoase vestigingen samen moeten daarvoor 240.000 baantjes gezwommen worden. Iedereen kan deelnemen en zijn of haar gezwommen meters registreren.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
9: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen. Samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
10: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
11: Goedenavond. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
12: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
11: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
13: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
11: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
14: Het is leuk om met al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
15: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
14: Ze hebben ze winnen? Dat verwachten wij.
11: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
4: Vol vertrouwen. Ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
5: Het is waarschijnlijk het luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken. Hè? Kleine aardbeving.
4: We gaan winnen vandaag!
3: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
6: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
3: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken en in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Schoten geniet, vier 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
5: Dan doen we alsof die op vakantie is.
4: Top idee.
5: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
4: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
5: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder. Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Breks overloopt de opstelling.
8: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
7: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
9: Er waren nog 2 twijfelposities. De linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
7: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Scholten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de sold-out coverband. En zondag de Grumblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. Even een klapje te doen, dan bel het gewoon naar Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
8: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
7: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
9: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
7: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correct de prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Schoon, hè, die gazon.
4: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
3: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
4: En voilà, onze tuin content.
3: En onze portemonnee ook.
4: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Zeg, ChatGPT.
6: Ja?
5: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
6: Nu lijkt het meer op dessert.
5: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
6: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Goeienacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
9: Je laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Dat eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn.
10: Ja.
9: De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
8: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
11: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
12: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
13: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte die stonden er wel en ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
8: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag droog en vrij zonnig. Maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

10 maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.